zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en de militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Het noodweer trok daarna naar Corsica. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het plan van de gemeente om 50 minderjarige asielzoekers op te vangen leidt tot veel onrust. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. In het land speelt al jaren een conflict tussen troepen van de president en een militie rond de oud-vicepresident. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De provincie Overijssel die start in november met de Opmaat. Een proef op 4 locaties langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Daarbij wordt getest hoe damwanden het beste kunnen worden versterkt en wat de gevolgen zijn voor de omgeving. De grootschalige aanpak van 42 kilometer damwand begint eind 2028 en kost zo'n 175 miljoen euro. De werkzaamheden die zijn nodig na verzakkingen die ontstonden na de verruiming van het kanaal. Op 3 plekken komen steunbermen met extreemblokken en in Beerseveld wordt een damwand verstevigd met een metalen frame en ook buispalen. Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties subsidie aanvragen voor leefbaarheidsprojecten langs het kanaal. En ook zijn er in oktober informatiebijeenkomsten. En op de markt in Ommen staat sinds vorige week een zonnebrandpaal waar inwoners en bezoekers gratis zonnebrandcrème kunnen gebruiken. Het initiatief van HEMA Ommen, Stichting Ondernemersfonds Ommen en Stichting Marketing Ommen moet mensen bewuster maken van de risico's van de zon. Daarnaast zijn er 5 verplaatsbare palen voor evenementen. De gemeente die had aanvankelijk vragen over de uitstraling omdat het HEMA-logo op de paal staat. Uiteindelijk werd het initiatief goedgekeurd omdat meerdere partijen achter de paal zitten en deze tijdelijk is, noemt de gemeente de ophef achteraf een storm in een glas water. En tot slot, ruim 30 deelnemers deden afgelopen zaterdag mee aan een natuurmiddag in de speelnatuur van de Ommer Mars. Onder leiding van Jacobien Dijkstra gingen jong en oud aan de slag met een natuurbingo, bloemen plukken, zandkunst maken en het ontdekken van bijvoorbeeld planten, geuren en de natuur als inspiratiebron voor techniek. De middag die werd enthousiast ontvangen. Kinderen die gingen naar huis met zelfgemaakte armbandjes en schilderijtjes. En deelnemers die werden verzorgd door Kookstudio Op Smaak. De volgende activiteit is op 3 oktober en is doelend voor volwassenen. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site of je volgt ons op de socials.

0: FM, DAB Plus en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
6: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
5: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
7: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, daar moest je van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
5: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op unstreepjebleached.nl.
12: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
13: Dit is RTV 4.
14: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Het noodweer trok daarna naar Corsica. En werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Ze eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het weer zonnig bij een graad of 24. Alleen in het uiterste zuiden meer bewolking, een bui en koeler.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag. Ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De provincie Overijssel die start in november met de Opmaat. Een proef op 4 locaties langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Daarbij wordt getest hoe damwanden het beste kunnen worden versterkt en wat de gevolgen zijn voor de omgeving. De grootschalige aanpak van 42 kilometer damwand begint eind 2028 en kost zo'n 175 miljoen euro. De werkzaamheden die zijn nodig na verzakkingen die ontstonden na de verruiming van het kanaal. Op 3 plekken komen steunbermen met extreemblokken. En in Beerseveld wordt een damwand verstevigd met een metalen frame en ook buispalen. Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties subsidie aanvragen voor leefbaarheidsprojecten langs het kanaal. En ook zijn er in oktober informatiebijeenkomsten. En op de markt in Ommen staat sinds vorige week een zonnebrandpaal waar inwoners en bezoekers gratis zonnebrandcrème kunnen gebruiken. Het initiatief van HEMA Ommen, Stichting Ondernemersfonds Ommen en Stichting Marketing Ommen moet mensen bewuster maken van de risico's van de zon. Daarnaast zijn er 5 verplaatsbare palen voor evenementen. De gemeente die had aanvankelijk vragen over de uitstraling omdat het HEMA-logo op de paal staat. Uiteindelijk werd het initiatief goedgekeurd omdat meerdere partijen achter de paal zitten en deze tijdelijk is, noemt de gemeente de ophef achteraf een storm in een glas water. En tot slot, ruim 30 deelnemers deden afgelopen zaterdag mee aan een natuurmiddag in de speelnatuur van de Ommer Mars. Onder leiding van Jacobien Dijkstra gingen jong en oud aan de slag met een natuurbingo, bloemen plukken, zandkunst maken en het ontdekken van bijvoorbeeld planten, geuren en de natuur als inspiratiebron voor techniek. De middag die werd enthousiast ontvangen. Kinderen die gingen naar huis met zelfgemaakte armbandjes en schilderijtjes. En deelnemers die werden verzorgd door Kookstudio Op Smaak. De volgende activiteit is op 3 oktober en is doelend voor volwassenen. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site of je volgt ons op de socials.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam op de N35 van Enschede naar Zwolle tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef 9 kilometer file met een half uur vertraging. Er staat een auto stil, de rechterrijstrook is dicht. Nogmaals op de N35 van Zwolle naar Almelo tussen Nijverdal-Oost en Wierde-West 2 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. RTV.

0: AB Plus en online.
1: RTP 4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
5: Ja, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
4: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
6: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
4: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En 35 richting Zwolle, bij Nijverdal-Oost, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En richting Almelo, tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierdewest ook 4, met daar 10 minuten vertraging. Dan de A50, Eindhoven richting Arnhem, tussen de knooppunt de Paalgraven en Bankhoef, 8 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Er is een auto geborgen, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Zoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren er 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. En in het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Het noodweer trok daarna naar Corsica. Het weer zonnig bij een graad of 24. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De provincie Overijssel die start in november met de Opmaat. Een proef op 4 locaties langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Daarbij wordt getest hoe damwanden het beste kunnen worden versterkt en wat de gevolgen zijn voor de omgeving. De grootschalige aanpak van 42 kilometer damwand begint eind 2028 en kost zo'n 175 miljoen euro. De werkzaamheden die zijn nodig na verzakkingen die ontstonden na de verruiming van het kanaal. Op 3 plekken komen steunbermen met extreemblokken en in Beerseveld wordt een damwand verstevigd met een metalen frame en ook buispalen. Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties subsidie aanvragen voor leefbaarheidsprojecten langs het kanaal en ook zijn er in oktober informatiebijeenkomsten. En op de markt in Ommen staat sinds vorige week een zonnebrandpaal waar inwoners en bezoekers gratis zonnebrandcrème kunnen gebruiken. Het initiatief van HEMA Ommen, Stichting Ondernemersfonds Ommen en Stichting Marketing Ommen moet mensen bewuster maken van de risico's van de zon. Daarnaast zijn er 5 verplaatsbare palen voor evenementen. De gemeente die had aanvankelijk vragen over de uitstraling omdat het HEMA-logo op de paal staat. Uiteindelijk werd het initiatief goedgekeurd omdat meerdere partijen achter de paal zitten en deze tijdelijk is, noemt de gemeente de ophef achteraf een storm in een glas water. En tot slot, ruim 30 deelnemers deden afgelopen zaterdag mee aan een natuurmiddag in de speelnatuur van de Ommer Mars. Onder leiding van Jacobien Dijkstra gingen jong en oud aan de slag met een natuurbingo, bloemen plukken, zandkunst maken en het ontdekken van bijvoorbeeld planten, geuren en de natuur als inspiratiebron voor techniek. De middag die werd enthousiast ontvangen. Kinderen die gingen naar huis met zelfgemaakte armbandjes en schilderijtjes. En deelnemers die werden verzorgd door Kookstudio Op Smaak. De volgende activiteit is op 3 oktober en is doelend voor volwassenen. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land op de A12 Duitse grens richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Oudijk en Duiven 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Groningen tussen De Wijk en knooppunt Hogeveen 5 kilometer stilstaan met daar een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N35 Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal en Wierdewest 2 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. Op het spoor tussen Deventer en Rijssen rijden geen treinen. Dat komt door een beschadigd spoorviaduct. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4.
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
6: Toen sloegen de vlammen over het dak. Intussen is het hele pand verlenigen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
5: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
7: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
8: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
5: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met de NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A348 van Doesburg naar Arnhem, tussen Reden en knooppunt Velperbroek, 3 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
16: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
15: en de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
6: Geen idee. Best veel, denk ik.
19: Hoezo? Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
6: Klinkt goed.
17: Surebird. Jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De provincie Overijssel die start in november met de Opmaat. Een proef op 4 locaties langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Daarbij wordt getest hoe damwanden het beste kunnen worden versterkt en wat de gevolgen zijn voor de omgeving. De grootschalige aanpak van 42 kilometer damwand begint eind 2028 en kost zo'n 175 miljoen euro. De werkzaamheden die zijn nodig na verzakkingen die ontstonden na de verruiming van het kanaal. Op 3 plekken komen steunbermen met extreemblokken en in Beerseveld wordt een damwand verstevigd met een metalen frame en ook buispalen. Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties subsidie aanvragen voor leefbaarheidsprojecten langs het kanaal en ook zijn er in oktober informatiebijeenkomsten. En op de markt in Ommen staat sinds vorige week een zonnebrandpaal waar inwoners en bezoekers gratis zonnebrandcrème kunnen gebruiken. Het initiatief van HEMA Ommen, Stichting Ondernemersfonds Ommen en Stichting Marketing Ommen moet mensen bewuster maken van de risico's van de zon. Daarnaast zijn er 5 verplaatsbare palen voor evenementen. De gemeente die had aanvankelijk vragen over de uitstraling omdat het HEMA-logo op de paal staat. Uiteindelijk werd het initiatief goedgekeurd omdat meerdere partijen achter de paal zitten en deze tijdelijk is, noemt de gemeente de ophef achteraf een storm in een glas water. En tot slot, ruim 30 deelnemers deden afgelopen zaterdag mee aan een natuurmiddag in de speelnatuur van de Ommer Mars. Onder leiding van Jacobien Dijkstra gingen jong en oud aan de slag met een natuurbingo, bloemen plukken, zandkunst maken en het ontdekken van bijvoorbeeld planten, geuren en de natuur als inspiratiebron voor techniek. De middag die werd enthousiast ontvangen. Kinderen die gingen naar huis met zelfgemaakte armbandjes en schilderijtjes. En deelnemers die werden verzorgd door Kookstudio Op Smaak. De volgende activiteit is op 3 oktober en is doelend voor volwassenen. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site of je volgt ons op de socials.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenwagonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezeveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor. Van schuttinggigant.com.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door. Maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. Vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. En 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen aan het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Dit is RTV 4.
10: Kickstart met Johan.

dames en heren. We zijn weer hartstikke live. Het is weer dinsdag. En we gaan ouderwets knallen. Tussen nu en de klok van 12 uur vanmiddag. Je luistert naar Brinkies Kickstart. Met hits in de mix. Een mix van de hits. Eventueel van vandaag, want die zit ook in dit radioprogramma, maar ook veelal de muziek van jaren geleden. Goed, ik begon met Nick McKenzie, dat is een zanger van eigen bodem. Maakte eens deel uit van de groep Rhodes. En de plaatjes werden geproduceerd jaren geleden door Jack the Nice, oftewel Jack Jersey. En dat was toepasselijk. Nick McKenzie en Hello, Good Morning. En zojuist een nieuwe Kanjerschijf, die is al een maand of twee uit. Maar er is weinig nieuws onder de zon. Robert Pater uit Raalte. Met een oud liedje van Tony Bas. Goed, ik wens je bij deze een hele fijne morgen. Veel luisterplezier en geniet van je bakkie.

Ja, dames en heren, het is muziek uit de jaren 80. Allemachtig, prachtig, wis en waarachtig. Jaren 80 dus, hè. Dat is toch alweer een jaar of 30, 40 geleden dat dit een hit was van het album The Color of Spring voor je gedraaid. Talk Talk, Tim Freeze en Mark Hollis in het vocale gedeelte. En Life's What You Make It. En ik had Twilight Zone van onze eigen Nederlandse Golden Earring. Tijd voor Nederlands.

Het is sowieso een ultieme dansplaat, dames en heren. Door de jaren heen ongelooflijk veel gedraaid in discotheken. Ook door ondergetekende oud-plaatwerker. Het is alweer een jaar of wat geleden. De klok in Rijnewold stond ik eigenlijk het meest door de jaren heen. Dika van de Kruisweg was mijn laatste discotheek waar ik plaatjes draaide. En daarna nog in het feestcircuit. Speciaal voor mensen die eventueel 25 jaar getrouwd, 40 jaar. Of wie weet nog langer, of een verjaardag hadden of iets anders. En nu alleen nog een klein beetje radio. Plaatjes draaien. Goed, we draaien de muziek van een Amerikaanse soulband. Disco van de bovenste plank. The Tramps and Shouts. Allemaal bekend van onder andere Disco Inferno. Was ook zo'n lekkere plaats. En ik had zojuist muziek van Gerard Cox in de kader van het Nederlandstalige lied. Ze gaan als een soort van rode draad door dit radioprogramma. In het kader van zij die niet meer onder ons zijn. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Het heeft misschien nog een staartje. Het is pas augustus, dames en heren. Het is vandaag dinsdag 25 augustus 2026. En je luistert naar RTV4. Live radio vanaf de muziekboulevard in Kloosterhaan. Iedere dinsdag en donderdag op je eigen radio. Tussen 10 en 12 uur. En ik moet nog steeds goed opletten dat ik me niet verspreek. Want ik heb toch een aantal jaren die lunchshow gedaan vanaf 12 uur. Goed, reacties zijn welkom. Jan die heeft inmiddels gereageerd. Wordt meegeluisterd in Vroomshoop. En dat is in de buurt. De lijnen staan open, dames en heren. En mijn nummer luidt 06-422-30039. Wie weet breng jij nog een bezoekje aan Abdul vandaag. Heerlijk broodje shawarma met een dikke vette klodder mayonaise. Of eventueel knoflooksaus, hè? Dat is wel heel erg in bij shawarma vlees. Goed, we draaien muziek van de groep ILO. Dat is een afkorting. En dat staat voor het Electric Light Orchestra.

Het is een geweldige zangeres van eigen bodem. Bonnie Sinclair en Unit Gloria. In de jaren 70 razend populair. En ze begonnen ooit met onder andere I Won't Stand Between Them. Ik vind het nog steeds een van de mooiste liedjes van Bonnie Sinclair. En deze mag er ook zijn. Pierrot draaiden we. En ik had ILO, The Electric Light Orchestra, voor je. Rock'n'roll is king. Het is inmiddels 18 minuten voor de klok van 11 uur. Dinsdagmorgen. RTV 4 met live radio. Hier is de Spider Murphy Gang.

Het is sowieso een van de betere Nederlandstalige platen aller tijden, dames en heren. Het was van Henk en Henk. Ze hebben ooit een plaat gemaakt over Sinterklaas. En die zou eigenlijk al bijna toepasselijk zijn op dit moment, want de pepernoten die liggen alweer in de winkels, in de supermarkten. En dit ging over België, Henk Temming, Henk Westbroek en de zijne. Het goede doel. En ik had zojuist muziek van CCR. Ze zijn eigenlijk min of meer vaste stamgast in dit radioprogramma. John Fogerty en de zijne. En daarvoor zat de Spider Murphy Gang. Het is inmiddels bijna 5 minuten voor de klok van 11 uur. Ik laat zo meteen de muziek uitlopen tot pieps, eventuele reclameboodschappen. En ik zie heel graag aan de andere kant van 11 uur terug voor de tweede uur van dit programma. Ik heb nog een lekkere lijst, onder andere de verdwaalde piratenplaat komt, daar ga je voorbij. Ik heb nog wat country. En dan kan je rechts melden dat Jessica meeluistert in Rainer Wolt. Marion is erbij, dankjewel. C2 Nalda, collega DJ, ook bedankt. Rita Velting heeft gereageerd, Jeanette Euverman. En Joop van den Berg, ook zij zijn erbij vandaag. Fred Beuving, zie je zometeen. Corina luistert mee in Sittard. Marijo Kamskreur, ook zij heeft gereageerd. En ik heb nog een reactie van Martin uit Dedemsvaart. Dankjewel allemaal, tot zometeen. Aan de andere kant van 11 uur voor meer gezelligheid.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk, maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt, maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan.

En ik zeg nogmaals en oprecht goedemorgen. Het is inmiddels 10 minuten na de klok van 11 uur en 2 uur. Het programma Kickstart RTV4. En dit was jaren geleden de herkenning van Radio Veronica. Zeezenders. Geweldige tijd. En wat duurt het? 31 augustus aanstaande. The day the music died. Dat is de dag dat inmiddels 51 jaar geleden de zeezenders zwijgen werd opgelegd.

we gaan de komende week, volgende week dus, daar wat meer aandacht aan besteden. Veel hits van toen. Uit dat jaar. Goed, ik begon met Brian Hyland. Dat is oud. Het is stokoud en steengoed. En het was ooit goud, dames en heren. Ook in Nederland. Itsy bitsy, teeny weeny, yellow polka dot bikini. Uit de jaren 60. Maar wel mooi, tweekanaals kamerbreed stereo. En ik zie dat Henk Stoeter zich inmiddels gemeld heeft. Hij zal ongetwijfeld bezig zijn met werkzaamheden.

Speciaal voor alle mensen die meeluisteren in Dalfsen, in Ommen, in Nieuw-Leusen en omgeving. En natuurlijk in Dedersvaart, Balkbrug, Lutten, Hardenberg en wijde omgeving. Brinkies Kickstart tot 12 uur live radio.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. De FBI looft $25.000 uit aan mensen die baanbrekende tips hebben over meer dan 50 onopgeloste moord- en vermissingszaken van inheemse Amerikanen. Ieder jaar zijn er duizenden gevallen van moordzaken en vermissingen op inheems grondgebied. Families blijven vaak achter zonder antwoorden. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. De nieuwjaarsnacht werd de Vondelkerk door brand verwoest. Volgens buurtbewoners kwam het door vuurwerk. Het weer volop zon, alleen in het zuiden wat bewolking. Het is rond de 24 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De provincie Overijssel die start in november met de Opmaat. Een proef op 4 locaties langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Daarbij wordt getest hoe damwanden het beste kunnen worden versterkt en wat de gevolgen zijn voor de omgeving. De grootschalige aanpak van 42 kilometer damwand begint eind 2028 en kost zo'n 175 miljoen euro. De werkzaamheden die zijn nodig na verzakkingen die ontstonden na de verruiming van het kanaal. Op 3 plekken komen steunbermen met extreemblokken en in Beerseveld wordt een damwand verstevigd met een metalen frame en ook buispalen. Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties subsidie aanvragen voor leefbaarheidsprojecten langs het kanaal en ook zijn er in oktober informatiebijeenkomsten. En op de markt in Ommen staat sinds vorige week een zonnebrandpaal waar inwoners en bezoekers gratis zonnebrandcrème kunnen gebruiken. Het initiatief van HEMA Ommen, Stichting Ondernemersfonds Ommen en Stichting Marketing Ommen moet mensen bewuster maken van de risico's van de zon. Daarnaast zijn er 5 verplaatsbare palen voor evenementen. De gemeente die had aanvankelijk vragen over de uitstraling omdat het HEMA-logo op de paal staat. Uiteindelijk werd het initiatief goedgekeurd omdat meerdere partijen achter de paal zitten en deze tijdelijk is, noemt de gemeente de ophef achteraf een storm in een glas water. En tot slot, ruim 30 deelnemers deden afgelopen zaterdag mee aan een natuurmiddag in de speelnatuur van de Ommer Mars. Onder leiding van Jacobien Dijkstra gingen jong en oud aan de slag met een natuurbingo, bloemen plukken, zandkunst maken en het ontdekken van bijvoorbeeld planten, geuren en de natuur als inspiratiebron voor techniek. De middag die werd enthousiast ontvangen. Kinderen die gingen naar huis met zelfgemaakte armbandjes en schilderijtjes. En deelnemers die werden verzorgd door Kookstudio Op Smaak. De volgende activiteit is op 3 oktober en is doelend voor volwassenen. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site of je volgt ons op de socials.
1: Het Mazing Menu. RTV.

0: Ja.
1: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
0: Sorry man, ik kan niet zitten.

0: Amazing Menu.
1: RTP 4.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. De klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
8: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Menu.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De provincie Overijssel die start in november met de Opmaat. Een proef op 4 locaties langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Daarbij wordt getest hoe damwanden het beste kunnen worden versterkt en wat de gevolgen zijn voor de omgeving. De grootschalige aanpak van 42 kilometer damwand begint eind 2028 en kost zo'n 175 miljoen euro. De werkzaamheden die zijn nodig na verzakkingen die ontstonden na de verruiming van het kanaal. Op 3 plekken komen steunbermen met extreemblokken en in Beerseveld wordt een damwand verstevigd met een metalen frame en ook buispalen. Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties subsidie aanvragen voor leefbaarheidsprojecten langs het kanaal en ook zijn er in oktober informatiebijeenkomsten. En op de markt in Ommen staat sinds vorige week een zonnebrandpaal waar inwoners en bezoekers gratis zonnebrandcrème kunnen gebruiken. Het initiatief van HEMA Ommen, Stichting Ondernemersfonds Ommen en Stichting Marketing Ommen moet mensen bewuster maken van de risico's van de zon. Daarnaast zijn er 5 verplaatsbare palen voor evenementen. De gemeente die had aanvankelijk vragen over de uitstraling omdat het HEMA-logo op de paal staat. Uiteindelijk werd het initiatief goedgekeurd omdat meerdere partijen achter de paal zitten en deze tijdelijk is, noemt de gemeente de ophef achteraf een storm in een glas water. En tot slot, ruim 30 deelnemers deden afgelopen zaterdag mee aan een natuurmiddag in de speelnatuur van de Ommer Mars. Onder leiding van Jacobien Dijkstra gingen jong en oud aan de slag met een natuurbingo, bloemen plukken, zandkunst maken en het ontdekken van bijvoorbeeld planten, geuren en de natuur als inspiratiebron voor techniek. De middag die werd enthousiast ontvangen. Kinderen die gingen naar huis met zelfgemaakte armbandjes en schilderijtjes. En deelnemers die werden verzorgd door Kookstudio Op Smaak. De volgende activiteit is op 3 oktober en is doelend voor volwassenen. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site of je volgt ons op de socials.
0: Het Mazing Menu.

0: Goedemiddag iedereen, ik ben Kabouter Floop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Wat is er zo moe van de ganzenpas?

0: Plus en online.
1: RTP 4. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims. En er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord. Ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm. 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Dit is RTV 4.
8: De middag van RTV 4.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De provincie Overijssel die start in november met de Opmaat. Een proef op 4 locaties langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Daarbij wordt getest hoe damwanden het beste kunnen worden versterkt en wat de gevolgen zijn voor de omgeving. De grootschalige aanpak van 42 kilometer damwand begint eind 2028 en kost zo'n 175 miljoen euro. De werkzaamheden die zijn nodig na verzakkingen die ontstonden na de verruiming van het kanaal. Op 3 plekken komen steunbermen met extreemblokken en in Beerseveld wordt een damwand verstevigd met een metalen frame en ook buispalen. Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties subsidie aanvragen voor leefbaarheidsprojecten langs het kanaal. En ook zijn er in oktober informatiebijeenkomsten. En op de markt in Ommen staat sinds vorige week een zonnebrandpaal waar inwoners en bezoekers gratis zonnebrandcrème kunnen gebruiken. Het initiatief van HEMA Ommen, Stichting Ondernemersfonds Ommen en Stichting Marketing Ommen moet mensen bewuster maken van de risico's van de zon. Daarnaast zijn er 5 verplaatsbare palen voor evenementen. De gemeente die had aanvankelijk vragen over de uitstraling omdat het HEMA-logo op de paal staat. Uiteindelijk werd het initiatief goedgekeurd omdat meerdere partijen achter de paal zitten en deze tijdelijk is, noemt de gemeente de ophef achteraf een storm in een glas water. En tot slot, ruim 30 deelnemers deden afgelopen zaterdag mee aan een natuurmiddag in de speelnatuur van de Ommer Mars. Onder leiding van Jacobien Dijkstra gingen jong en oud aan de slag met een natuurbingo, bloemen plukken, zandkunst maken en het ontdekken van bijvoorbeeld planten, geuren en de natuur als inspiratiebron voor techniek. De middag die werd enthousiast ontvangen. Kinderen die gingen naar huis met zelfgemaakte armbandjes en schilderijtjes. En deelnemers die werden verzorgd door kookstudio Op Smaak. De volgende activiteit is op 3 oktober en is doelend voor volwassenen. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site of je volgt ons op de socials.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

0: RTP+ en online.
1: RTP4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De provincie Overijssel die start in november met de Opmaat. Een proef op 4 locaties langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Daarbij wordt getest hoe damwanden het beste kunnen worden versterkt en wat de gevolgen zijn voor de omgeving. De grootschalige aanpak van 42 kilometer damwand begint eind 2028 en kost zo'n 175 miljoen euro. De werkzaamheden die zijn nodig na verzakkingen die ontstonden na de verruiming van het kanaal. Op 3 plekken komen steunbermen met extreemblokken en in Beerseveld wordt een damwand verstevigd met een metalen frame en ook buispalen. Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties subsidie aanvragen voor leefbaarheidsprojecten langs het kanaal. En ook zijn er in oktober informatiebijeenkomsten. En op de markt in Ommen staat sinds vorige week een zonnebrandpaal waar inwoners en bezoekers gratis zonnebrandcrème kunnen gebruiken. Het initiatief van HEMA Ommen, Stichting Ondernemersfonds Ommen en Stichting Marketing Ommen moet mensen bewuster maken van de risico's van de zon. Daarnaast zijn er 5 verplaatsbare palen voor evenementen. De gemeente die had aanvankelijk vragen over de uitstraling omdat het HEMA-logo op de paal staat. Uiteindelijk werd het initiatief goedgekeurd omdat meerdere partijen achter de paal zitten en deze tijdelijk is, noemt de gemeente de ophef achteraf een storm in een glas water. En tot slot, ruim 30 deelnemers deden afgelopen zaterdag mee aan een natuurmiddag in de speelnatuur van de Ommer Mars. Onder leiding van Jacobien Dijkstra gingen jong en oud aan de slag met een natuurbingo, bloemen plukken, zandkunst maken en het ontdekken van bijvoorbeeld planten, geuren en de natuur als inspiratiebron voor techniek. De middag die werd enthousiast ontvangen. Kinderen die gingen naar huis met zelfgemaakte armbandjes en schilderijtjes. En deelnemers die werden verzorgd door Kookstudio Op Smaak. De volgende activiteit is op 3 oktober en is doelend voor volwassenen. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site of je volgt ons op de socials.

0: RTV+ en online.
1: RTV4.
2: Ja, mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
6: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. Dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. De kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 5 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 10 minuten. A28 Groningen richting Amersfoort. Voor Knoop-Tatmarbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie gaat morgen opnieuw onderzoek doen op de plek waar begin juni 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven kwamen. Ze werden geschept door een auto. De politie wil nog een paar dingen nagaan, zoals hoe hard de aangehouden bestuurder van 19 reed. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België. En rond deze tijd wordt de Spanjaard Xavi gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Over een maand neemt hij voor het eerst plaats op de bank als Oranje in de Nations League speelt tegen Duitsland. Het weer volop zon bij 22 tot 25 graden. Alleen in het zuiden van Limburg bewolkt en misschien wat lichte regen.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Goeiedag. Ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De provincie Overijssel die start in november met de Opmaat. Een proef op 4 locaties langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Daarbij wordt getest hoe damwanden het beste kunnen worden versterkt en wat de gevolgen zijn voor de omgeving. De grootschalige aanpak van 42 kilometer damwand begint eind 2028 en kost zo'n 175 miljoen euro. De werkzaamheden die zijn nodig na verzakkingen die ontstonden na de verruiming van het kanaal. Op 3 plekken komen steunbermen met extreemblokken en in Beerseveld wordt een damwand verstevigd met een metalen frame en ook buispalen. Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties subsidie aanvragen voor leefbaarheidsprojecten langs het kanaal en ook zijn er in oktober informatiebijeenkomsten. En op de markt in Ommen staat sinds vorige week een zonnebrandpaal waar inwoners en bezoekers gratis zonnebrandcrème kunnen gebruiken. Het initiatief van HEMA Ommen, Stichting Ondernemersfonds Ommen en Stichting Marketing Ommen moet mensen bewuster maken van de risico's van de zon. Daarnaast zijn er 5 verplaatsbare palen voor evenementen. De gemeente die had aanvankelijk vragen over de uitstraling omdat het HEMA-logo op de paal staat. Uiteindelijk werd het initiatief goedgekeurd omdat meerdere partijen achter de paal zitten en deze tijdelijk is, noemt de gemeente de ophef achteraf een storm in een glas water. En tot slot, ruim 30 deelnemers deden afgelopen zaterdag mee aan een natuurmiddag in de speelnatuur van de Ommer Mars. Onder leiding van Jacobien Dijkstra gingen jong en oud aan de slag met een natuurbingo, bloemen plukken, zandkunst maken en het ontdekken van bijvoorbeeld planten, geuren en de natuur als inspiratiebron voor techniek. De middag die werd enthousiast ontvangen. Kinderen die gingen naar huis met zelfgemaakte armbandjes en schilderijtjes. En deelnemers die werden verzorgd door Kookstudio Op Smaak. De volgende activiteit is op 3 oktober en is doelend voor volwassenen. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site of je volgt ons op de socials.
3: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid is de vertraging 20 minuten. A35 Enschede richting Zwolle voor Nijverdal 5 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: RTV

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A35 Enschede richting Zwolle voor Wierden 5 minuten vertraging. N35 Zwolle richting Almelo voor Raalte een kwartier vertraging en voor Wierden ook een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Dit is RTV 4.
1: RTV 4, onderweg.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen wel in die richting. De oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender moet ruim 1,6 miljoen euro betalen aan de staat. Volgens de rechtbank heeft Klaas Otto dat bedrag verdiend met witwassen. En Twente supporters mogen zondag niet naar de wedstrijd tegen Cambuur. Ze zijn niet welkom nadat Feyenoord supporters zondag in Leeuwarden vuurwerk afstaken en mensen ook gewond raakten. FC Twente is teleurgesteld. Het weer vanavond en vannacht droog en een graad of 13. Morgen zonnig en dan wordt het zo'n 25 graden.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Goeiedag. Ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De provincie Overijssel die start in november met de Opmaat. Een proef op 4 locaties langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Daarbij wordt getest hoe damwanden het beste kunnen worden versterkt en wat de gevolgen zijn voor de omgeving. De grootschalige aanpak van 42 kilometer damwand begint eind 2028 en kost zo'n 175 miljoen euro. De werkzaamheden die zijn nodig na verzakkingen die ontstonden na de verruiming van het kanaal. Op 3 plekken komen steunbermen met extreemblokken. En in Beerseveld wordt een damwand verstevigd met een metalen frame en ook buispalen. Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties subsidie aanvragen voor leefbaarheidsprojecten langs het kanaal. En ook zijn er in oktober informatiebijeenkomsten. En op de markt in Ommen staat sinds vorige week een zonnebrandpaal waar inwoners en bezoekers gratis zonnebrandcrème kunnen gebruiken. Het initiatief van HEMA Ommen, Stichting Ondernemersfonds Ommen en Stichting Marketing Ommen moet mensen bewuster maken van de risico's van de zon. Daarnaast zijn er 5 verplaatsbare palen voor evenementen. De gemeente die had aanvankelijk vragen over de uitstraling omdat het HEMA-logo op de paal staat. Uiteindelijk werd het initiatief goedgekeurd omdat meerdere partijen achter de paal zitten en deze tijdelijk is, noemt de gemeente de ophef achteraf een storm in een glas water. En tot slot, ruim 30 deelnemers deden afgelopen zaterdag mee aan een natuurmiddag in de speelnatuur van de Ommer Mars. Onder leiding van Jacobien Dijkstra gingen jong en oud aan de slag met een natuurbingo, bloemen plukken, zandkunst maken en het ontdekken van bijvoorbeeld planten, geuren en de natuur als inspiratiebron voor techniek. De middag die werd enthousiast ontvangen. Kinderen die gingen naar huis met zelfgemaakte armbandjes en schilderijtjes. En deelnemers die werden verzorgd door kookstudio Op Smaak. De volgende activiteit is op 3 oktober en is doelend voor volwassenen. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site of je volgt ons op de socials.
3: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat ongeveer 50 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor 7 naar 5 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Groningen voor afrit Ommen 5 minuten. A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Wierden 10 minuten. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 5 minuten oponthoud. En 35 Zwolle richting Almelo voor Wierden 10 minuten. En op de N348 Deventer richting Raalte tussen Wezepen en Heten 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. Daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn hier ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan nog een paar files op de A35 Enschede richting Zwolle voor Wierden 10 minuten oponthoud. De A325 Arnhem richting Duitse grens voor Lent 5 minuten. En 35 Zwolle richting Almelo voor Wierden 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is RTV 4.
10: RTV 4. Onderweg.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden na het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de NVWA na onderzoek naar een grote uitbraak in België. Meer dan 300 mensen daar liepen toen wel een voedselinfectie op. Opnieuw zijn 5 mensen opgepakt in de Britse zaak, waarbij 5 spookrijdende jongeren en 2 politieagenten om het leven kwamen. Ze verongelukten bij een frontale botsing bij Middleborough afgelopen weekend. Er zitten nu 17 mensen vast. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer vanavond en vannacht droog, graad of 13 dan. Morgen weer een zonnige dag en dan wordt het zo'n 25 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De provincie Overijssel die start in november met de Opmaat. Een proef op 4 locaties langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Daarbij wordt getest hoe damwanden het beste kunnen worden versterkt en wat de gevolgen zijn voor de omgeving. De grootschalige aanpak van 42 kilometer damwand begint eind 2028 en kost zo'n 175 miljoen euro. De werkzaamheden die zijn nodig na verzakkingen die ontstonden na de verruiming van het kanaal. Op 3 plekken komen steunbermen met extreemblokken en in Beerseveld wordt een damwand verstevigd met een metalen frame en ook buispalen. Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties subsidie aanvragen voor leefbaarheidsprojecten langs het kanaal. En ook zijn er in oktober informatiebijeenkomsten. En op de markt in Ommen staat sinds vorige week een zonnebrandpaal waar inwoners en bezoekers gratis zonnebrandcrème kunnen gebruiken. Het initiatief van HEMA Ommen, Stichting Ondernemersfonds Ommen en Stichting Marketing Ommen moet mensen bewuster maken van de risico's van de zon. Daarnaast zijn er 5 verplaatsbare palen voor evenementen. De gemeente die had aanvankelijk vragen over de uitstraling omdat het HEMA-logo op de paal staat. Uiteindelijk werd het initiatief goedgekeurd omdat meerdere partijen achter de paal zitten en deze tijdelijk is, noemt de gemeente de ophef achteraf een storm in een glas water. En tot slot, ruim 30 deelnemers deden afgelopen zaterdag mee aan een natuurmiddag in de speelnatuur van de Ommermars. Onder leiding van Jacobien Dijkstra gingen jong en oud aan de slag met een natuurbingo, bloemen plukken, zandkunst maken en het ontdekken van bijvoorbeeld planten, geuren en de natuur als inspiratiebron voor techniek. De middag die werd enthousiast ontvangen. Kinderen die gingen naar huis met zelfgemaakte armbandjes en schilderijtjes. En deelnemers die werden verzorgd door Kookstudio Op Smaak. De volgende activiteit is op 3 oktober en is doelend voor volwassenen. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site of je volgt ons op de socials.

0: DAB+ en online.
1: RTP 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zal wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
6: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
5: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Jos.

TV. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
3: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
4: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor ons supporters, voor ons club, voor ons spelers, voor ons staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
3: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Dit is RTV 4.
2: De avondshow met Jos.

0: RTV+ en online. RTV4. Glazen wasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
5: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
4: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
7: Mag!
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderij tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
13: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
12: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
13: Klinkt goed.
8: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
0: Dit is RTV 4.
3: De avond door met Otte.

0: Een hele goede avond en leuk dat je luistert. Het is dinsdag 9 uur geweest. Ik wou bijna 8 uur zeggen, Jelmer. Oh, maar het is tijd met de avond door met Otten. Hoe is die, Jelmer?
1: Ja, goed te pas. En jij dan?
0: Zeker. Een heerlijk weekend achter de rug gehad. Veel leuke dingen gedaan. Dus het was alleen maar top. En nu gewoon lekker weer een uurtje knallen hier, hè?
1: Ja, we zijn er weer op RTV4 om weer een uurtje te knallen. Dat zeg je goed, ja.
0: Dat moet wel goed komen, dat weet ik wel zeker. We gaan het straks even over het weekend hebben, Jelmer, denk ik. Maar we moeten toch wel even met breaking news beginnen en helaas ook wat minder nieuws, of niet?
1: Ja, zeker. Namelijk, het is recentelijk naar buiten gekomen dat Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd.
0: Ja, klopt. Ik zie hier, het staat eigenlijk overal online, maar ik snap dat heel veel mensen het nog niet hebben gehoord of het nu pas horen. Dus ja, ze is dus ingeslapen, staat er online.
1: Ze lag al een tijdje in coma.
0: Ja, het is natuurlijk wel hartstikke jammer. Best vaak hier af en toe gedraaid.
1: Ja.
0: En natuurlijk hartstikke mooie country muziek.
1: Absoluut. Echt, een country legende.
0: Ja. Zeker, echt jammer. En ik weet ook vrij weinig wat ik over moet zeggen, want...
1: Iedereen kent Dolly Parton wel, dus dat heeft geen introductie nodig.
0: Nee, zeker niet, niet.
1: Ja, wel een mooi gebaar, denk ik, om even een nummertje daarvan te draaien.
0: Zeker. Welke gaan we doen, Jelmer?
1: Ja, mij lijkt Jolene wel het mooiste.
0: Daar komt het.

0: Crazy on You van Hart hier bij RTV 4. En ja, thuis, afgelopen zaterdag was Hardenberg Leeft, waar jij ook nog bij was, toch?
1: Ja, zeker. Ik stond vooraan te dansen, Jelme.
0: En hoe was dat?
1: Ja, ik vond het een leuk feestje, maar dat kwam denk ik ook door de best wel wat drankjes die ik op had. Ik ben namelijk de middag nog bij AC voetbal wezen kijken en daar in de kantine blijven hangen. En daar heb ik heel wat drankjes gedaan. En ja, daarna gingen we gelijk door naar het feest op het plein, op het marktplein in Hardenberg. En ik heb me prima vermaakt, zeker. Ja, ja, ja.
0: Ja, ik heb jou ook gezien. Jij staat wel goed in de olie, laten we het zo maar zeggen.
1: Zeker, want hoe heb jij het weekend beleefd?
0: Ja, nou, ik vond het redelijk rustig op het plein zelf. En de band zelf vond ik wel goed spelen. Ze gingen echt als een stoomtrein. Ze speelden elke keer liedjes, maar dan heel kort. En dan ging ze snel weer door naar andere liedjes. En ondertussen was er een DJ die plaatje aan het afspelen was. Ondertussen dat de band dan een pauze had.
1: Ja.
0: En het, ik vond het wel jammer dat het doorging tot 12. Dat was veel te vroeg.
1: Ja, ze hadden best wat langer doorgemogen, hè?
0: Ja. Ja, het was tot een uur of één of zo.
1: Ja.
0: En voor de rest was mooi was wel gezellig.
1: Zondag nog wat gedaan of lekker rustig aan?
0: Zondag lekker rustig, ja.
1: Kijk, ook goed toch? Verjaardag gehad, was ook hartstikke gezellig.
0: Oké.
1: Zeker van een vriend van mij, dus top.
0: Kijk eens aan.
1: Ja, hey, Jelme, we gaan dan gelijk weer... je hebt een plaatje uitgekozen waar denk ik menig luisteraar blij mee is, of niet?
0: Ja, het is een feestelijk nummer. Heel toepasselijk voor afgelopen weekend. Zeker. Het is namelijk Easy Deasy met Have a Drink on Me.

0: Sniff the Tears, Driving Seats, hier bij...
1: Ja, RTV4, ja, ik moest even schakelen.
0: Soms is het dan nog even wennen, of niet, Jelme?
1: Absoluut. Zeker. En dit was een verzoekje. En wil je het nou zelf ook een verzoekje indienen? Dat kan zeker. Hoe kan dat dan, Thijs?
0: Ga even naar de website van omroepnoos.nl. Dat nog wel, zeker. Ja. En dan kan je rechtsonder, komt er een pop-up tevoorschijn. En dan kan je gewoon even laten weten wat je wil graag wil aanvragen. Kan je gewoon met ons chatten. Of als je nou denkt van, jongens, wat is dit voor muziek? Dit kan toch niet? Of dit is prachtig. Alleen maar love mag natuurlijk ook, hè, Jelmer?
1: Yes, absoluut. En het volgende nummer, ja, ik denk dat het trouwe luisteraars zijn die dat hebben aangevraagd, is The More You Live, The More You Love van A Flock of Seagulls.
0: Daar komt-ie!

0: Time Stood Still van Bad English, nog nooit eerder gedraaid. En Thijs, we hebben ontzettend goed nieuws.
1: Ja, Jelmer, namelijk Henk Wijngaard is weer thuis, hè?
0: Huppa! Dat is toch hartstikke mooi. We hebben natuurlijk vorige week al verteld dat hij in het ziekenhuis lag. Daar heeft hij ruim 2 weken ingelegen. En gisteren mocht hij weer naar huis.
1: Oh, wat mooi. Zeker, Jelmer. Ja, gelukkig dat het weer goed gaat. Hopelijk zien we hem binnenkort weer in een feesttent, hè, Jelmer?
0: Ja, weer een mooi liedje zingen.
1: Afwachten natuurlijk. Ik ben hartstikke benieuwd. Misschien dat hij ook wel denkt van, ik vind het nu wel goed geweest.
0: Voor als je niet weet wat hij had, trouwens een hartoperatie is hier ondergaan. Dus. Ja. En dat is helemaal goed gegaan.
1: Gelukkig. Hey, zullen we even een plaatje aan voor hem draaien?
0: Ja. Hey, Suzie.

0: Exit met het meisje uit mijn dromen. Ja, Jome, dan moeten we het ook even hebben over aankomend weekend, of niet?
1: Yes, aankomend weekend is er groot feest. Het begint eigenlijk morgen al, namelijk van woensdag tot en met zondag is er feest in Oud-Leuzen, het Oranjefeest.
0: Kijk.
1: En ja, daar is van alles te doen. Je kan het gewoon checken op de socials wat er allemaal is te doen. Ik ga heel kort even de zaterdag bij langs. Mm-hmm. Er begint om 10:30 een motortoertocht. Dan heb je nog de Alleskunde van Oud-Leuzen. Ik ben er zelf ook wel eens wezen kijken. Kijk. Dat is echt een aanrader. Dat is heel grappig om te zien. Allemaal kleine spelletjes en zo. En dan gaan steeds meer mensen door.
0: Okay.
1: Dan heb je nog een local food festival. En 's avonds is er het grote feest. Van 9 tot 1. En daar komen onder andere de Green Monkeys spelen uit Gramsbergen en de Heino's.
0: Kijk.
1: Dus dat is één groot feest. Maar het sowieso het hele weekend is groot feest.
0: Hey, en Jelmer, niet alleen daar is groot feest, namelijk ook in Gramsbergen is groot feest. Want daar is aankomende vrijdag de opening van de Gramsbergen Lichtstad.
1: Ja.
0: En elke dag is er hartstikke veel te doen. Zo heb je dus zaterdag ook al panlatvissen. Even kijken, 29e, dat is dan... ook zaterdag heb je het Achtkamp, megaconcert. Zondag heb je Lazy Sunday, Show de Boel. Even kijken hoor, goed doorklikken. Kermis heb je natuurlijk. Dan heb je maandag volgende week heb je ook al... volgende week dinsdag heb je ook alweer Masked Singer.
1: Oh ja.
0: Dwel Orkest heb je zelfs ook al. Volgende week woensdag is dat. En dan begint eigenlijk, denk ik, het drukste van Gramsbergen Feestweek. Namelijk, ja, de donderdag. Want dan heb je, even kijken, s'avonds ook weer themaavond.
1: Oké.
0: Okay, ja, allemaal verkleed. En dan heb je vrijdag en natuurlijk de vuurwerkshow. En zaterdag eigenlijk het grote feest met ook de grotere artiesten.
1: Weet je ook wat het thema is? Of?
0: Is het niet iets met muziek? Het is slecht, nee.
1: Nee, ik zou het zelf ook niet. Was voorgaande jaren was het volgens mij iets met superhelden of zo.
0: Ja,
1: of,
0: nee. Ja, jammer, dat overval je me toch een beetje, jammer. Ik had alles goed voorbereid, maar nee, dit weet ik helaas
1: geen
0: niet.
1: Geen zorgen, je hoeft je in ieder geval niet te vervelen de aankomende dagen.
0: Nee, genoeg te doen. En jammer, je had het dus, Heino's toch?
1: Ja, die komen zaterdag in de Oud-Leuzen, dus we hebben een nummertje, 3 akkoorden, 0 genul.
0: Daar komt-ie.

0: nooit. En dan sluiten we knallend af met normaal, of niet Jelmer?
1: Ja, Buren of Basten, hier bij RTW4. En dan is dit helaas het einde van onze uitzending van vanavond.
0: Zeker, ja, het uur zit er alweer op. We hebben geknald, gelachen.
2: RTW4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
5: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's en zij brengt die werelden gewoon samen.
4: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroeg om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
2: De avond van RTV 4.

0: weer.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
5: Voor de grootste keuze.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
9: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
10: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
11: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
10: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
11: Klinkt goed.
12: Surebird. Jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
13: Dit is RTV 4.
14: De avond van RTV 4.

0: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd, dankzij tuingigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Daar gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactie